Nou, mijn carrière in de sex-industrie is begonnen toen ik 18 jaar was. Ik had een blog op mijn zandbeeld. En op die blog had ik een paar foto's van mezelf gemaakt en zo. En van daar zag ik de webcams online en dacht ik, oké, dat is ook iets dat ik kan doen. Dus toen ben ik begonnen met cammen. En vandaar heb ik begonnen met fetish fotografie enzovoort. En ja. Nou, ik ben een sekswerker. Sinds ik 18 was, vanwege de blog en zo, en ik heb in de fetish shark. En ik heb nu geen einddatum. Ik vind het geld natuurlijk leuk, want ik vind het werk zelf leuk. Dus ik denk dat ik voorlopig niet ga stoppen. Weet je, zolang ik het kan doen, ga ik het doen. Qua romantische relaties heeft het echt geen grote impact. Ja, want als ik met iemand ben, is dat omdat die persoon ook open is als persoon en vrienden. Ja, dat is wel het verhaal. Ja, voor mij zijn die twee helemaal niet met elkaar te doen. Bijvoorbeeld als je ergens werkt, als je in de McDonald's werkt, ga je naar huis en dan eet je in de McDonald's. Weet je, het is hier even wel eten. Maar dat is een ander eten, dus het zijn voor mijn werk. Nee, ik voel me eigenlijk best wel hetzelfde. Ik voel me eigenlijk beter in mijn lijf nu. Omdat ik, ja, je moet meer intiem met jezelf te doen hebben, maar qua andere mannen en vrouwen is het. Ja, hetzelfde. Ik weet nu wel meer over wat voor mensen leuk vinden. Dat is altijd interessant. Want die persoon denk je van, oh, Ja, nou. Maar er is niet echt een groot verschil.